tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten

werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Emma Sluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het

0: Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De WOS Dagstart.

0: Fresh dagstart.
1: Fris wakker.
0: Dit is de WOS Dagstart.
2: Voor uitgeslapen types.
0: De WOS Dagstart.
2: Voor vroege vogels. Oh.

0: Down the road.
1: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch. Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek. Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: D-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart.

0: Dit is de WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een kunstwerk ter nagedachtenis aan Jade Kops uit Schravenzanden krijgt steeds meer vorm. Een vriendin van Jade, Joyce van der Meer, wordt projectleider. Kunstenaar José Knippenberg gaat een ontwerp maken.

0: zorgen voor een vlinder beeld. Ook de familie van Jade wordt daarbij betrokken. Jade overleed op 24 april op 19-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van kanker. Voor het kunstwerk is inmiddels genoeg geld ingezameld. Na het zomerreces praten de projectleider en kunstenaar met de gemeente over een geschikte locatie en de benodigde vergunningen. In de Hoflaan in Schaafzonder blijft een boom staan die zorgt voor een smalle doorgang op de stoep. De gemeente ziet geen reden om de boom te kappen. Dat antwoordt wethouder Michiel Ferreda op de vragen van LPF Westland. Volgens de gemeente is de boom gezond en vormt hij geen veiligheidsrisico. De plek in het voetpad is volgens de wethouder niet ideaal. De gemeente blijft daarom het straatwerk rond de boom regelmatig herstellen. Een voormalige bewoner van wooncomplex De Hunselaar in Honselsdijk krijgt 3 jaar cel voor brandstichting. De 60-jarige man stak in april zijn bank in brand toen hij uit zijn woning werd gezet. Daarna verliet hij het huis zonder iemand te waarschuwen. De brand doofde vanzelf, maar volgens onderzoek had het vuur zich verder kunnen verspreiden. 11 omliggende woningen waren uit voorzorg ontruimd. De man moet ook €47.000 schadevergoeding betalen aan de woningcorporatie. Dan nog het weer. Nadat gisteravond iedereen op het strand zat door de zonsverduistering, kunnen ze dat vandaag gewoon weer doen. Met een temperatuur van maximaal 33 graden zal het ook vandaag weer lastig worden om dicht bij het strand te parkeren in de regio. Ook vannacht kan je spreken van zwoele zomernachten, want het koelt af naar zo'n 22 graden. En als we naar morgen kijken, krijgen we ongeveer hetzelfde weer, dan iets frisser. Maar met 31 graden morgen is het zeker de moeite waard om naar buiten te gaan. Of juist de verkoeling op te zoeken. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 16 augustus is de korte versie van de parachutistenfilm te zien in de Oude Koestal in Schavenzande. De film gaat over Duitse parachutisten die in het Staalduinse bos landen in 1940. Na de film wordt er een wandeling door het bos gemaakt. Van zondag 16 tot en met zaterdag 22 augustus is het weer feest in de Lier tijdens de Bradelierweek. Op het programma staan de kermis, braderie, kanovaren, jeu de boel, muziek en nog veel meer. Ook ontbreken de gondelvaart en de bradelierloop niet. De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland toont 50 botanische afbeeldingen van inheemse waterplanten in het Westlands Museum. De expositie benadrukt het belang van waterplanten in het landschap en de biodiversiteit van het Westland. Er kan weer heerlijk zelf fruit geplukt worden bij de Framblij in Monster. Je krijgt een draagmandje en een schaartje en je gaat op pad om zelf te gaan plukken. Daarnaast is er een theeschenkerij en zijn er diverse speelplekken. Een leuk en educatief uitje.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de

0: Tsjechische Semanova, die goud won.
1: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
0: Steenbergen pakt hiermee haar vierde medaille van deze EK lange baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
4: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een kunstwerk ter nagedachtenis aan Jade Kops uit Schravenzande krijgt steeds meer vorm. Een vriendin van Jade, Joyce van der Meer, wordt projectleider. Kunstenaar José Knippenberg gaat een ontwerp maken voor een vlinderbeeld. Ook de familie van Jade wordt daarbij betrokken. Jade overleed op 24 april op 19-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van kanker. Voor het kunstwerk is inmiddels genoeg geld ingezameld. Na het zomerreces praten de projectleider en kunstenaar met de gemeente over een geschikte locatie en de benodigde vergunningen. In de Hoflaan in Schaafzander blijft een boom staan die zorgt voor een smalle doorgang op de stoep. De gemeente ziet geen reden om de boom te kappen. Dat antwoordt wethouder Michiel Ferreda op de vragen van LPF Westland. Volgens de gemeente is de boom gezond en vormt hij geen veiligheidsrisico. De plek in het voetpad is volgens de wethouder niet ideaal. De gemeente blijft daarom het straatwerk rond de boom regelmatig herstellen. Een voormalige bewoner van wooncomplex De Hunslaar in Honselersdijk krijgt 3 jaar cel voor brandstichting.

0: De 60-jarige man stak in april zijn bank in brand toen hij uit zijn woning werd gezet. Daarna verliet hij het huis zonder iemand te waarschuwen. De brand doofde vanzelf, maar volgens onderzoek had het vuur zich verder kunnen verspreiden. 11 omliggende woningen waren uit voorzorg ontruimd. De man moet ook 47.000 euro schadevergoeding betalen aan de woningcorporatie. Dan nog het weer. Nadat gisteravond iedereen op het strand zat door de zonsverduistering, kunnen ze dat vandaag gewoon weer doen. Met een temperatuur van maximaal 33 graden zal het ook vandaag weer lastig worden om dicht bij het strand te parkeren in de regio. Ook vannacht kan je spreken van zwoele zomernachten, want het koelt af naar zo'n 22 graden. En als we naar morgen kijken, krijgen we ongeveer hetzelfde weer, dan iets frisser. Maar met 31 graden morgen is het zeker de moeite waard om naar buiten te gaan. Of juist de verkoeling op te zoeken. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: van Holland, Emma Sluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
3: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
4: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
2: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bo-

0: Oschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
2: Dit is de WOS.
1: Thuis, op je werk en in de auto.

0: lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekkere zomer door met de WOS.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De gemeente Westland en Maassluis hebben maatregelen genomen vanwege het grote brandgevaar door de aanhoudende droogte. In Maassluis geldt een verbod op roken, barbecue en open vuur in natuur- en recreatiegebieden. Vanaf vandaag worden daar verbodsborden geplaatst. In Westland is vuur in de hele openbare ruimte verboden. Barbecuen en vuurkorven zijn daar dus niet toegestaan. Roken in natuur- en recreatiegebieden was al verboden. De maatregelen gelden tot nader orde. Zoet water uit het Hollands Diep lijkt de beste optie om glastuinbouwbedrijven in de regio op korte termijn te helpen tijdens de droogte. Glastuinbouw Nederland gaat onderzoeken hoe dat water naar het gebied van Delfland kan worden gebracht. Het verbod om oppervlaktewater te gebruiken blijft ondertussen van kracht. Ongeveer 150 glastuinbouwbedrijven worden daardoor geraakt. Ook extra zuivering van rioolwater en tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg worden nog onderzocht. Kort nieuws, de Naaldwijkse discuswerper Ruben Rolfink is gisteravond zevende geworden op de Europese kampioenschap atletiek in Birmingham. Zijn beste worp was 65 meter en 45 centimeter. Rolfink zette die afstand meteen bij zijn eerste poging neer. Daarmee bereikte hij de beste 8 en kreeg hij 3 extra worpen. Daarin wist hij zijn afstand niet meer te verbeteren. Het weer, de zon schijnt vandaag uitbundig en het wordt opnieuw tropisch warm. De temperatuur stijgt naar zo'n 34 graden. Er staat een groot deel van de dag weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op. En deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en het westen. Later vanavond koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het zo'n 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Morgen is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend de plaatselijke bui. Het wordt dan zo'n 27 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Kennemerland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
3: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
4: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
2: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij...

0: bij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
1: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
0: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
4: Dit is de NOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De gemeente Westland en Maassluis hebben maatregelen genomen vanwege het grote brandgevaar door de aanhoudende droogte. In Maassluis geldt een verbod op roken, barbecue en open vuur in natuur- en recreatiegebieden. Vanaf vandaag worden daar verbodsborden geplaatst. In Westland is vuur in de hele openbare ruimte verboden. Barbecue en vuurkorven zijn daar dus niet toegestaan. Roken in natuur- en recreatiegebieden was al verboden. De maatregelen gelden tot nader orde. Zoet water uit het Hollands Diep lijkt de beste optie om glastuinbouwbedrijven in de regio op korte termijn te helpen tijdens de droogte. Glastuinbouw Nederland gaat onderzoeken hoe dat water naar het gebied van Delfland kan worden gebracht. Het verbod om oppervlaktewater te gebruiken blijft ondertussen van kracht. Ongeveer 150 glastuinbouwbedrijven worden daardoor geraakt. Ook extra zuivering van rioolwater en tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg worden nog onderzocht. Kort nieuws, Naaldwijkse discuswerper Ruben Rolfink is gisteravond zevende geworden op de Europese kampioenschap atletiek in Birmingham. Zijn beste worp was 65 meter en 45 centimeter. Rolfink zette die afstand meteen bij zijn eerste poging neer. Daarmee bereikte hij de beste 8 en kreeg hij 3 extra worpen. Daarin wist hij zijn afstand niet meer te verbeteren. Het weer, de zon schijnt vandaag uitbundig en het wordt opnieuw tropisch warm. De temperatuur stijgt naar zo'n 34 graden. Er staat een groot deel van de dag weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op. En deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en het westen. Later vanavond koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het zo'n 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Morgen is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend de plaatselijke bui. Het wordt dan zo'n 27 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Thuis, op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: Stil het in.
1: Thuis.
2: Op je werk.
1: Op je werk.
2: En in de auto.
3: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
2: WOS.
3: Thuis in jouw regio.

0: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De gemeente Westland en Maassluis hebben maatregelen genomen vanwege het grote brandgevaar door de aanhoudende droogte. In Maassluis geldt een verbod op roken, barbecue en open vuur in natuur- en recreatiegebieden. Vanaf vandaag worden daar verbodsborden geplaatst. In Westland is vuur in de hele openbare ruimte verboden. Barbecuen en vuurkorven zijn daar dus niet toegestaan. Roken in natuur- en recreatiegebieden was al verboden. De maatregelen gelden tot nader orde. Zoetwater uit het Hollands Diep lijkt de beste optie om glastuinbouwbedrijven in de regio op korte termijn te helpen tijdens de droogte. Glastuinbouw Nederland gaat onderzoeken hoe dat water naar het gebied van Delfland kan worden gebracht. Het verbod om oppervlaktewater te gebruiken blijft ondertussen van kracht. Ongeveer 150 glastuinbouwbedrijven worden daardoor geraakt. Ook extra zuivering van rioolwater en tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg worden nog onderzocht. Kort nieuws, de Naaldwijkse discuswerper Ruben Rolfink is gisteravond zevende geworden op de Europese kampioenschap atletiek in Birmingham. Zijn beste worp was 65 meter en 45 centimeter. Rolfink zette die afstand meteen bij zijn eerste poging neer. Daarmee bereikte hij de beste 8 en kreeg hij 3 extra worpen. Daarin wist hij zijn afstand niet meer te verbeteren. Het weer, de zon schijnt vandaag uitbundig en het wordt opnieuw tropisch warm. De temperatuur stijgt naar zo'n 34 graden. Er staat een groot deel van de dag weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op. En deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en het westen. Later vanavond koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het zo'n 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Morgen is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend de plaatselijke bui. Het wordt dan zo'n 27 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dankjewel en goedemiddag.
4: Getting ready for the lunch.
3: Daar gaat hij voor het laatste stukje van deze week. Hartelijk welkom. De WOS. Het is 12 uur geweest. Smakelijk.
5: Jeroen van der Kei.
3: Met de muziek van de WOS. Dit is Coldplay.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Westland en Maassluis hebben maatregelen genomen vanwege het grote brandgevaar door de aanhoudende droogte. In Maassluis zijn roken, barbecuen en open vuur verboden in natuur- en recreatiegebieden. Ook de parken in de stad vallen onder het verbod. In Westland geldt een verbod op vuur in de hele openbare ruimte. Barbecuen en vuurkorven zijn daar dus niet toegestaan. Roken in natuur- en recreatiegebieden was al verboden. De maatregelen gelden tot nader order. Zoetwater uit het Hollands Diep lijkt de meest haalbare oplossing om glastuinbouwbedrijven tijdens de droogte extra water te geven. Glastuinbouw Nederland gaat onderzoeken hoe dat water naar het gebied van Delfland kan worden gebracht. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater blijft ondertussen gelden. Delfland heeft te weinig zoet water beschikbaar door de lage aanvoer van de Rijn en toenemende verzilting. Ook tijdelijke ontzilting bij de nieuwe waterweg en extra zuivering van rioolwater worden nog onderzocht. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig en zeer warm in de regio. De temperatuur loopt op tot ongeveer 33 graden. Er staat een zwakke tot matige wind die in de loop van de middag uit het westen tot noordwesten waait. Daardoor kan het vlak aan zee wat aangenamer aanvoelen. Het blijft droog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bol.

0: Wijngaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dankjewel, goedemiddag. Zo is het alweer 1 uur geweest. Jeroen van der Kei. Met Cameron Whitcomb onderweg naar Echo Smith.

0: dust, all that I adore.
1: Onder het knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Westland en Maassluis hebben maatregelen genomen vanwege het grote brandgevaar door de aanhoudende droogte. In Maassluis zijn roken, barbecuen en open vuur verboden in natuur- en recreatiegebieden. Ook de parken in de stad vallen onder het verbod. In Westland geldt een verbod op vuur in de hele openbare ruimte. Barbecuen en vuurkorven zijn daar dus niet toegestaan. Roken in natuur- en recreatiegebieden was al verboden. De maatregelen gelden tot nader order. Zoetwater uit het Hollands Diep lijkt de meest haalbare oplossing om glastuinbouwbedrijven tijdens de droogte extra water te geven. Glastuinbouw Nederland gaat onderzoeken hoe dat water naar het gebied van Delfland kan worden gebracht. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater blijft ondertussen gelden. Delfland heeft te weinig zoet water beschikbaar door de lage aanvoer van de Rijn en toenemende verzilting. Ook tijdelijke ontzilting bij de nieuwe waterweg en extra zuivering van rioolwater worden nog onderzocht. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig en zeer warm in de regio. De temperatuur loopt op tot ongeveer 33 graden. Er staat een zwakke tot matige wind die in de loop van de middag uit het westen tot noordwesten waait. Daardoor kan het vlak aan zee wat aangenamer aanvoelen. Het blijft droog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Noord-Holland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden.

0: Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B-100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelzerijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het weer.
1: Zo weekend met Erik Eeltink.
0: De vrijdagmiddagshow.
1: Zo weekend.
0: Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Westland en Maassluis hebben maatregelen genomen vanwege het grote brandgevaar door de aanhoudende droogte. In Maassluis zijn roken, barbecuen en open vuur verboden in natuur- en recreatiegebieden. Ook de parken in de stad vallen onder het verbod. In Westland geldt een verbod op vuur in de hele openbare ruimte. Barbecuen en vuurkorven zijn daar dus niet toegestaan. Roken in natuur- en recreatiegebieden was al verboden. De maatregelen gelden tot nader order. Zoetwater uit het Hollands Diep lijkt de meest haalbare oplossing om glastuinbouwbedrijven tijdens de droogte extra water te geven. Glastuinbouw Nederland gaat onderzoeken hoe dat water naar het gebied van Delfland kan worden gebracht. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater blijft ondertussen gelden. Delfland heeft te weinig zoet water beschikbaar door de lage aanvoer van de Rijn en toenemende verzilting. Ook tijdelijke ontzilting bij de nieuwe waterweg en extra zuivering van rioolwater worden nog onderzocht. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig en zeer warm in de regio. De temperatuur loopt op tot ongeveer 33 graden. Er staat een zwakke tot matige wind die in de loop van de middag uit het westen tot noordwesten waait. Daardoor kan het vlak aan zee wat aangenamer aanvoelen. Het blijft droog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
0: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer.

0: Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui. En 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: spannende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenka@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Westland en Maassluis hebben maatregelen genomen vanwege het grote brandgevaar door de aanhoudende droogte. In Maassluis zijn roken, barbecuen en open vuur verboden in natuur- en recreatiegebieden. Ook de parken in de stad vallen onder het verbod. In Westland geldt een verbod op vuur in de hele openbare ruimte. Barbecuen en vuurkorven zijn daar dus niet toegestaan. Roken in natuur- en recreatiegebieden was al verboden. De maatregelen gelden tot nader order. Zoetwater uit het Hollands Diep lijkt de meest haalbare oplossing om glastuinbouwbedrijven tijdens de droogte extra water te geven. Glastuinbouw Nederland gaat onderzoeken hoe dat water naar het gebied van Delfland kan worden gebracht. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater blijft ondertussen gelden. Delfland heeft te weinig zoet water beschikbaar door de lage aanvoer van de Rijn en toenemende verzilting. Ook tijdelijke ontzilting bij de nieuwe waterweg en extra zuivering van rioolwater worden nog onderzocht. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig en zeer warm in de regio. De temperatuur loopt op tot ongeveer 33 graden. Er staat een zwakke tot matige wind die in de loop van de middag uit het westen tot noordwesten waait. Daardoor kan het vlak aan zee wat aangenamer aanvoelen. Het blijft droog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook

0: in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Erik Eelting. Zo Weekend.

0: definition.
1: En daar konden we natuurlijk niet omheen, hè? Om een plaat waarvoor het zomaar toch eigenlijk even in prijkte. En dat voelde ik eigenlijk in deze plaat toch wel duidelijk voorbij komen. Summertime, ik vond het altijd wel een relaxed nummer. Ik stel me dan voor, misschien zit je er wel op het strand. Misschien luister je wel naar de WOS op dit moment. Natuurlijk live vanuit Word Hutty Center hier in Naald.

Wat een beetje opleiding al niet toe kan leiden. Hè? Ooit natuurlijk op de Herman Brood Academie. En daarna zeer succesvol gebleken. Hebben we het even over Rondé. En ja, je hoorde de laatste single van de groep. En dat allemaal op deze vrijdag de 14e. Gelukkig maar zeg. Stel je voor dat het de vrijdag de 13e was. Hij terug in de tijd. Beat Boys.

Ja, dat kun je vroeger natuurlijk alleen maar met een transistorradio of zoiets dergelijks. Maar misschien luister je wel via DAB of via je telefoon. Het is allemaal mogelijk. En dan, ja, de muziek die was even heel oud. En het wordt hoogstwaarschijnlijk door onze computer geselecteerd. Alleen maar vanwege het woordje beat in de uitvoerende artiest natuurlijk. De Beast Boys. En je hoorde I Can Hear Music voorbij komen. We gaan het zo dadelijk eens even hebben over het Lopersproject in Ter Heide eind deze maand. Dat doen we naar de volgende plaat. Oh, dat is toevallig. Walk the Dinosaur.

Ja, ik zag staan lopersproject. Ik denk, nou ja, dan moeten we iets met Walk vinden. En dat hadden we dus gevonden in de vorm van deze plaat, Walk the Dinosaur. Natuurlijk, we gingen het even hebben over...

0: Over het lopersproject in Ter Heide, dat gaat binnenkort weer van start. Eind van de maand, 29 augustus, als ik het wel heb. En we hebben op dit moment Yvonne de Jong aan de telefoon. Yvette, sorry, moet ik zeggen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn denk ik alweer druk aan het trainen en bezig met de voorbereidingen. Klopt dat?
1: Nou, ik denk dat lopers altijd trainen, maar de voorbereidingen voor het lopersproject die zijn in volle gang bezig. En het is inderdaad, je bent goed geïnformeerd. 30 augustus op zondag gaat de eerste groep van start. Op zondag, ja, dat is afwijkend ten opzichte van wat we afgelopen jaren gedaan hebben.
0: Nou ja, gelukkig maar dat het niet te maken heeft met dit soort temperaturen. Dat is over 2 weken natuurlijk pas, hè?
1: Ja, je weet het maar nooit, hè? Nee, we hebben dit jaar een extra groep die op zondag gaat trainen. Het volledige lopersproject is gewoon op zaterdag om 2 uur. Die starten op 5 september. Wat we dit jaar anders en extra gaan doen is een marathontraining op weg naar die mooie The Road to the Hague. Ja, de marathon in Den Haag die we in ons mooie midden gaan hebben. En die start, die is op 1 november. En daar gaan wij op inspelen met een aparte marathontraining.
0: Kijk, daar komt natuurlijk wel het een en ander bij kijken. Hoeveel afstanden gaan jullie dan trainen, zeg maar? Op welke afstanden?
1: Nou, marathonafstand, dus de ruim 42 kilometer. We doen een halve marathongroep, een 10 kilometer groep hardlopen, 5 kilometer en starten met hardlopen. Voor de mensen met ambitie, niet voor deze 1 november, maar wellicht wel voor andere marathons. Je weet nooit wanneer die eerste stap gezet wordt. Dat zijn de hardloopgroepen die we hebben. En daarnaast hebben we wandelgroepen, een groep voor 5 kilometer ongeveer en 10 kilometer. Die ook allemaal trainen naar de halve van Monster. Op 21 november.
0: En voor wat betreft het lopersproject Ter Heide, of misschien wel ook voor andere runs, zeg maar, hoe kunnen mensen zich inschrijven? Is dat al mogelijk of is dat al gaande?
1: Zeker. Dat is op lopersproject.nl.
0: Oh.
1: Ja, meer moeilijker kan ik het niet maken.
0: Nee, meestal als ik zoiets vraag, dan krijg je een heel lang verhaal. Maar bij jullie is het helemaal eenvoudig, zeg maar. En loopt dat al een beetje met de inschrijvingen? Is er al veel belangstelling?
1: Zeker. Er zijn ook zeker nog plekken. Leuk om te vermelden voor de nieuwe marathongroep. Als je nou besluit van, ik wil die marathon lopen in Den Haag, maar je hebt nog geen startbewijs en je gaat bij ons deelnemen, dan hebben wij nog een aantal kaarten die je dan kan afnemen tegen het basistarief wat ze rekenden. Dus dan ben je toch nog verzekerd van een plek aan de start. En ook voor alle andere groepen is nog volledige ruimte om je aan te melden.
0: Nou, dat is wel even leuk om vermeld te hebben, want je weet maar nooit of er nog mensen zoekende zijn, ja toch?
1: Ja, vanuit Groningen mogen zijn ze ook welkom. Je wil iedere zondagochtend om 9 uur in Naaldwijk in dit geval zijn. Maar dat is wel een klein verschil. De marathongroep is bij Olympus 70. He, die hosten ook het lopersproject. Dat is daar een onderdeel van. En de andere groepen die lopen uiteraard gewoon in Ter Heide vanaf Sporthal de Wielenpet.
0: Kijk, ja, ik woon in de Laan van Delftland, dus wat dat betreft kunnen we elkaar misschien nog wel eens tegenkomen. Wie zal het zeggen?
1: Gezellig. Helemaal leuk. Een stukje met ons mee.
0: Hey, Yvette, gewoon succes. Succes ook met de trainingen en bedankt voor je uitleg.
1: Heel graag gedaan. Dank voor jullie aandacht.
0: Oké, okay. Hoi hoi.
1: Fijne uitzending. Dag.
2: Zo, de vrijdagmiddagshow. Zo, weekend bij de VOS.
0: Natuurlijk, en we gaan ook lekker door met de hits van vandaag de dag. Dat betekent als ik het cd'tje erin prop en dan moet ik gewoon even op start drukken en dan mag je meezingen!

Mr. President, meer plaatjes van de band zouden we niet kunnen verzinnen. We hadden het over Coco Jumbo. En even ervoor te maken, ja, je kan toch wel zeggen met een van de zomerhits van het moment natuurlijk. Rutge van Barneveld, Zwoele Zomernacht. Heb je die nieuwe al gehoord? Zomerzonstrand heet die. Als ik eerlijk ben, moet ik daar nog een heel klein beetje aan wennen. Eens even kijken, het is eventjes voor de klok van 4:30. Denk dat we er nog één kunnen draaien. Nou ja, de nummer 1 van het moment. Shakira, tot aan ons regio nieuws.

Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Openbaar Ministerie heeft 16 maanden cel geëist tegen de man die in februari een 23-jarige hardloopster aanreed in Schravenzande. De automobilist reed daarna door. Volgens justitie reed hij roekeloos, ook is een rijverbod van 3 jaar geëist. De vrouw liep op een afgesloten rijstrook van de Nieuwe Laan toen ze van achteren werd geraakt. Sliep onder meer breuk in haar halswervels en ribben op. De rechtbank doet op 28 augustus.

0: uitspraak. In de populiere straat in Schravenzande is vanmiddag een zware tak op een rijdende auto gevallen. De bestuurder raakte niet gewond. De auto liep wel flinke schade op. Onder meer het dak, meerdere ruiten en een zijspiegel raakten beschadigd. De tak is daarna opgeruimd en versnipperd. Burgemeester Bouke Arends en FVD-fractievoorzitter Jasper van der Voort blijven het oneens over het gebruik van het woord omvolking in de Westlandse gemeenteraad. Arends nam van der Voort op 8 juli het woord nadat hij de term meerdere keren had gebruikt. Volgens Arends is de term in de context waarin van der Voort hem gebruikt racistisch en discriminerend. Van der Voort bestrijdt dat en zegt niet te geloven dat de bevolking doelbewust wordt vervangen door migranten. Beide partijen blijven daarmee tegenover elkaar staan. Dan nog het weer. Het was vandaag een best warme dag met een gevoelstemperatuur van zo'n 31 graden. En ook vannacht zal het zeker niet koud aanvoelen, want dan koelt het af naar zo'n 20 graden. Vanaf morgen wordt het weer wat minder weer, dan zelfs kans op regen en een temperatuur van zo'n 24 graden. Dus check morgenochtend vooral nog even of je je korte broek aan moet doen of dat je een paraplu mee naar buiten moet nemen. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De

0: Ja, jij natuurlijk.
1: Jongen, kut,
0: happy hardcore, dat doet het altijd lekker ook op de vrijdagmiddag. Ook leuk op die schuiten, zeg maar. Als je toevallig een bootje hebt gehuurd en een beetje een flinke installatie op hebt staan, dan ja, moet je hem ook maar eens draaien. Dan gaat zeker de hele schuit, ja, ik wil niet zeggen naar de bodem, maar dan kan het wel gezellig worden. Rainbow in the Sky uit 95.

Ik sta daar soms wel eens van te kijken dat mijn nummer toch eigenlijk zo hier en daar bekend is. Want ik riep er net iets over dat het lekkere muziek was. Paul Elstak, als je misschien wel op het Westlandse water zou varen, zo hier of daar. Krijg ik appjes binnen nou uit onze JBL-speaker hier op het strand. En naast de strand en die monster klinkt het ook lekker. Kun je er niet nog één laten knallen? Nou ja, vooruit toch maar voor die luie monster. Waarom hoorden we niks? Omdat we het verkeerde schuifje open doen. Gelukkig nu wel!

0: Ja, natuurlijk, uit de regio Marsdijk. Maar het hele Westland, ja, die deed toch lekker mee op deze plaat van Voice. En ja, het schijnt dat het in Monster, achtergrond wat er strand heeft, het ook op dit moment klinkt uit zo'n grote JBL-speaker. Helemaal leuk, Jordi. You're the Voice van Voice.
1: Van de zomer met de hits van de WOS.
2: Verkoelende hits.
0: Nou ja, hier in de studio is het wel goed, dat wil ik je wel vertellen. Buiten geloof ik 33 graden of zoiets dergelijks. Nou ja, hoe het met de temperaturen zit, dan gaan we zo dadelijk horen van Marco. Ik heb me laten vertellen, hij is al in het pand. Oké, dan horen we dat straks. Talk to me.

0: Ja, zo dan.
1: Nou, dat heeft iedereen dan in de gaten dat hij aanstaat.
2: Ja. Het WOS Weekend Weerbericht met Marco Schreegaarders.
1: Ja. Goedemiddag, Marco. Ja, het is allemaal een beetje uitproberen, hè, in zo'n nieuwe studio. Welk knopje moeten we opendraaien?
3: Even voor de beurt.
1: Om in die air te komen. Nou ja, hebben we op dit moment weer het goede te pakken. Ja. Want je bent een luid en duidelijk te ontvangen, zeg maar. Ja. Het weer, ja, het houdt ons bezig natuurlijk. En deze week was het natuurlijk wel een heel speciaal iets. We hadden te maken met de eclipse, hè?
3: Ja. Ben je geweest op het strand of niet?
1: Ik heb er wel gelopen, maar eigenlijk zonder brilletje zie je het natuurlijk niet. En dan kreeg ik hem wel aangeboden van die meneer, moet u ook even het brilletje op?
3: Dat had ik ook, dus ik kwam ze naar me toe.
1: Maar ik kwam nog mensen tegen eigenlijk met het brilletje van de vorige keer was 30 jaar geleden of zo. Nee,
3: 1999, ook midden in de zomer, maar het was midden op de dag, toen viel het wat meer op. Hè, want nu was het natuurlijk eigenlijk altijd richting de zonsondergang. Maar we hebben daar natuurlijk een hartstikke mooie avond gehad.
1: En druk.
3: Ja, en dan ben ik een beetje debet aan. Dat is mijn schuld, heb ik begrepen. Ik heb het verhaal even gehoord, of niet?
1: Ja, als jij het natuurlijk buiten de WOS ook nog in de landelijke media gaat rondbullen... dat het iets is dat je zeker bij moet zijn. En gaan ze er allemaal stroom.
3: Ik werd gebeld door een lokale journalist. En die een interviewtje en het kwam door de lokale krant. En dat hebben ze doorgeplaatst aan het landelijk, want het is een onderdeel van het landelijk. Dus toen belden ze me uit het land of wat heb je nou weer gedaan? Ik zei, ik heb al even verteld dat wij hier de mooiste plek hebben om de eclipse te bekijken. En dat is ook zo, de Zandmotor.
1: Nou, ik heb de mensen gezien natuurlijk op het strand, de parkeerplaatsen. Ik heb ook mensen gesproken die daarna 2,5 uur bezig waren om van de parkeerplaats af te komen. Ook leuk.
3: Ja, wij waren schaven zanden. Het was niet normaal, want ik doe ook altijd de nieuwjaarsduik. Tenminste, als die doorgaat. De laatste twee keer was het natuurlijk niet door het slechte weer. Maar dan, dit was gewoon, ik denk nog 3 keer zo druk. Ja. Het ging helemaal nergens over. Nee. Maar, en het was natuurlijk ook een super avond. Het was mooi weer. En die zee en het spektakel. En eigenlijk kwam ook een soort berusting over de meeste mensen. Weet je, toch
1: ik kan me vergist hebben hoor. Maar het leek wel alsof de vogels stil werden.
3: Nee, die worden ook stil.
1: Dat klopt dus.
3: Ja, die vogels worden stil.
1: Dat was heel raar.
3: Ja, het klopt ook iets niet. Omdat die daarna werd het eigenlijk weer licht. Alleen het is jammer dat het natuurlijk vlak voor de zonsondergang is. Als je tenminste om 12 uur had. Dat was in 1999. Ja, dat is helemaal bizar.
1: Ja.
3: Maar goed, we hebben heel mooi. Ik kom je elke week. En soms zeggen ze, je moet blijven, want dan hebben we alleen maar mooi weer. Nou ja, het lijkt wel op. In ieder geval in de zomer. We hebben natuurlijk fantastische zomers gehad.
1: Dus als we jou een weekje thuis laten, gaat het regenen. Dat wil je zeggen. Ja,
3: ik heb het nog een keer opgezocht. Ik ben eens een keer een week, vorig jaar een week naar de Algarve geweest. En toen kwam het hier met bakken uit de lucht. En toen zei jij tegen me, want ik heb het opgezocht, van je mag niet meer vakantie. Dus,
1: ik denk dat er al mensen hier buiten het World Hockey Center staan met een ticket voor jou richting Paramaribo. Die jou wel een beetje kwijt willen dan.
3: Ja, nee, dat is andersom. Maar dat mogen we niet doen. Nee, we bleven bijzondere tijden. Dus iedereen is daarmee bezig.
1: Records worden gebroken.
3: Ja, die worden gebroken. Het is de warmste zomer ooit. Dat durf ik nu wel te zeggen. Dat zei ik een paar weken geleden al. Maar dat gaat nu gewoon uitkomen. En waarschijnlijk ook wel de droogste. Of misschien de ene droogste. En dat is wel vervelend. Want we leven hier natuurlijk van de tuinbouw. En die hebben daar natuurlijk mega last van. En dat is gewoon heel vervelend. Hoe we dat oplossen, zoals de minister was gisteren nog te gast om erover te praten. Dat laat ik aan hun over. Dat is gewoon heel lastig. De Broekpolder. Bij de Wollebrand, sorry. De reek vanochtend. Ja, dat hebben ze onder water gezet. Dan weet je ook niet waar je ziet. Dan hebben ze die waterberging vol laten lopen. Dan moeten mensen naar langs gaan lopen voor de mensen om eens te kijken. Heel veel vogels. Ja. Hele rare tijden doen we dat niet. Die zakt die dijk in, dan hebben we ook een probleem. Ja, en natuurlijk de sportvelden. Ik ben zelf ook bestuurder natuurlijk bij KMD. En we moeten natuurlijk nu heel gauw een schema maken hoe we die wedstrijden gaan invullen.
1: Ja, als je er nou een zwembad naast gehad had, die dorsen het toch wel een beetje op met hun eigen mate.
3: Ja, maar wat een probleem. We hebben wedstrijden wel of niet.

0: niet doorgaan. De andere regio's mogen wel, want als je natuurlijk buiten Delfland, Rijnland mag bijvoorbeeld wel voetballen. Of, nou, ik zeg het even heel simpel, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar dat is gewoon lastig, want dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. En het gaat wel regenen, want dat gaat wel regenen. Maar die hoeveelheden die ik zie tot, nou, ik durf wel te zeggen begin september.
1: Millimeters.
0: Ja, en dat verdampt natuurlijk met deze temperaturen gewoon 4, 5 millimeter per dag.
1: Ja.
0: Dus, en dan hoop ik eigenlijk, en dat zou voor de mensen ook mooi zijn, als die buien nu 's nachts gaan vallen, dan verdampen ze minder. Maar ik weet het niet. Als het overdag is, ja, dan...
1: Maar ik denk in eerste instantie dat de mensen er dan ook wel even blij mee zijn.
0: Ja, ik ga erover schrijven ook, maar 300 mm tekort. Meer dan 300 mm. Normaal vat het, laten we zeggen, gemiddeld 75 mm in een maand. Hè. Dan moet je voorstellen, dat is 4-5 maanden wel achterlopen. Dat zouden we dan nu moeten inhalen tot 1 januari. Het moet dubbele vallen, hè.
1: Nou, dat is ook weer niet nodig. Nee, daar zitten we ook weer niet op te wachten. Het moet allemaal een beetje, hè,
0: terug naar normaal
1: worden.
0: Terug, ja, naar toch? Normaal. Ja, ja.
1: En goed, dit weekend een beetje nog even met de temperatuurtjes, ja, en dat soort zaken.
0: Ja, morgen de wind gaat naar het noordwesten. Hè. Vandaag is het natuurlijk ook weer extreem 33 graden. Ik heb net weer gezien, dat gaan we helemaal nergens over. Maar morgen gaan we gewoon weer naar, ik denk hier zo'n 22, 24. En dat is eigenlijk gewoon normaal zomers weer, wat we vroeger normaal noemden. En er zal maar een heel klein beetje regen vallen morgen, maar ik denk dat het wel meevalt. En zondag is het ook gewoon weer prima weer. En volgende week wordt het zeker dinsdag of woensdag. Hè, dan gaat er, ja, je gelooft het nooit. Maar dan krijgen we weer een weerverschijnsel waar we een tijd niet gezien hebben. Wat denk je dat het is?
1: Ja, jij bent degene die dat moet, ja, weten.
0: Nou, dan maakte iemand er een grapje over gisteren. Dan gaat het regenen. Dat schijnt ook uniek te zijn, de laatste.
1: We wachten het af.
0: Maar dan verwachten ze iets meer regen, maar hoeveel dat precies is. En de laatste voorspellingen die zijn, want dat gaat niet heel gunstig. Want de hoeveelheden zijn niet als we al eerst dachten.
1: Nou, we gaan het een beetje beleven. In ieder geval een kleine verschuiving de komende dagen. Ja, zo kun je het omschrijven,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, oké.
1: Okay. Helemaal goed. Marco, zomer kan ik nog wel even draaien dan van André Hazes. Want zeker, daar hebben we nog, ja, wel even mee te maken. Hey, doen we tot aan het nieuws.
0: Bye.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie...

0: naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En natuurlijk, dan is het 5 uur geweest. Tijd om een beetje te bewegen.
1: Zo, 3 keer disco.
0: Ja, ja, als je maar niet te veel aan hebt, dan moet dat zeker wel lukken natuurlijk. En je krijgt er 3 van die disco-knijters uit een ver verleden. Helemaal gratis en voor niks. Vanuit het World Horti Center natuurlijk hier in Naaldwijk. De BOS-uitzendingen, zo weekend, uiteraard nog tot aan de klok van 6 uur. Als eerste hoorde je Azodo, San Salvador, maar ik zie hier nog namen prijken als The Flirts en Lime.
1: Zo, 3 keer disco.

0: En dat was natuurlijk even de laatste. Driemaal disco volgende week. Eventjes 5 uur, dan hebben we er uiteraard weer een paar voor je. En dan eventjes over de klok van 5 uur. Dan zijn ze weer aan de beurt.
1: Zo, in de regio. Zo, weekend.
0: En toen gingen er heel veel geluidjes allemaal door elkaar. Niet de geluidjes die we eigenlijk wilden hebben, maar ja, dat is allemaal nieuwigheid hier in de studio. Als het goed is, hebben we Aad Westdijk wel aan de telefoon. Ja, toch?
2: Helemaal.
0: Jongen, het maakt niet uit welke schuif ik opentrek. Elk geluid is weer anders, maakt niet uit.
2: Ach joh, Twent allemaal.
0: Ja, goed, het is pas de tweede keer vanuit onze nieuwe studio. Dus vooruit maar, dan is het inderdaad allemaal een beetje wennen. Dat kan ik inderdaad wel stellen.
2: Hey, het gaat je goed af.
0: Ik hoorde de laatste hoge temperaturen even van dit moment, wist Marco me te vertellen. Volgende week gaat het een beetje terug. Dus we kunnen dit weekend nog een beetje zomers doen, zou je kunnen zeggen. Hè?
2: Ja, we kunnen nog een beetje de warmte... Het is gebruiken om nog mooie zomerse drankjes te maken. Want je weet natuurlijk nooit hoe het vanaf volgende week gaat worden.
0: Nee, zomerse drankjes. En waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
2: Sangria, bijvoorbeeld uit Spanje. Dat is natuurlijk... het bestaat al jaren. Want ik weet wel dat mijn moeder vroeger ook sangria dronk. Dat praat over 40 jaar terug. Maar dat komt ook weer een beetje terug. Je kunt... De afgelopen week ook. Ik denk dat ik een fles of 6-7 sangria verkocht heb. Terwijl dat jarenlang gewoon op de plank staat. En bij wijze van spreken en er niks mee gebeurt.
0: Dus dat is weer een beetje in op de een of andere manier. Ja. En dat is eigenlijk weer teruggekomen aan de hand van mensen zijn op vakantie geweest. Die hebben het dan weer eens een keer geproefd, zeg maar.
2: Ja. Kijk, maar je moet natuurlijk wel oppassen, want je kan natuurlijk kant-en-klare sangria kopen, maar dat ben je er nog niet. Want wij hebben dan die basisdracht, de rode wijn uit Spanje. En een beetje aangelengd met fruitsmaken. Maar je maakt het natuurlijk pas echt vervuilend.

0: Alleen als hij zelf nog een paar dingen aan toevoegt, zoals een beetje Cointreau, een beetje oftewel triple sec, sinaasappellikeur. Wel een beetje voorzichtig, want het spul is natuurlijk 40%. Het is maar net hoe sterk je je sangria wil maken. Je kan er een beetje prosecco aan toevoegen voor het prikkelende in de sangria. Of als je dat te veel vindt, doe je wat spaarrood of ander bruiswater. En zo kun je zelf dus een beetje je sangria opleuken en je gewoon stukjes fruit in nikken. Een beetje sinaasappel en een kruidnageltje. En dat maakt het spul allemaal net even wat lekkerder.
1: En terwijl jij dat vertelt, dan denk ik van ja, dat is toch ook eigenlijk weer als we bijvoorbeeld meenemen naar strand of zoiets dergelijks. In zo'n lekker koeler of zo.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk die thermoskan om het warm te houden. Maar ik denk ook dat je best wel in een thermoskan iets koud kan houden. Dus dat je het. Of dat je het gewoon in de, net wat jij zegt, in de koelbox stopt en een paar elementen eromheen. En je neemt een groot glas mee en schenk hem maar. Strand.
1: Ik vraag me dan ook af, hè. Ik kan me het een heel klein beetje voorstellen, maar ruikt het dan ook lekker?
0: Ja, het is heel fruitig. Kijk, het is natuurlijk ook afhankelijk van wat je er allemaal in gooit. Hè. Je ruikt natuurlijk sowieso. Wijn heeft ook een bouquet, heeft ook een geur. Als je er een beetje sinaasappellikeur aan toevoegt, dan gaat hij natuurlijk vanzelf een beetje dat citrusachtige ga je proeven. Nou, doe je er een kruidnageltje bij, dan krijg je dat kruidige. Het gaat allemaal net even wat meer leven.
1: Je hebt er zeker niks van op een of andere social media staan van dit soort recepten. Want ik denk als mensen zitten te luisteren, dat ze denken van ja, dat is eigenlijk best wel een heel lekker idee op zo'n zonnige vrijdag of misschien zaterdag die nog gaat komen zeker.
0: Ja, nou ja, kijk, je kunt het sowieso natuurlijk als jij op Google zelf sangria maken intikt, dan zie je honderden recepten. Maar als je gewoon bij ons in de winkel komt, dan kunnen we je direct helpen aan de basiswijn en aan alle ingrediënten die je volgt ons in zouden kunnen. Dus niks mis mee.
1: Dus in Monsters en Heestraat kan je gewoon nog een soort van workshop krijgen?
0: In woord. Inderdaad zal ik het zelf moeten doen, maar we kunnen je begeleiden in dat hele verhaal.
1: Nou ja, en dan voor de rest, dan de vakanties zijn alweer een klein beetje achter de rug natuurlijk. Scholen gaan denk ik over een weekje, twee weken beginnen. Ja. En dan september, bokbier. Nee, daar gaan we het nog maar niet even over hebben, hè?
0: Nee, maar we moeten wel alvast inkopen voor bokbier. En terwijl we nu met het zweet in onder de armen hier staan te werken, dan moeten we wel aan het winterse of aan de herfstachtige bokbieren gaan denken. Maar
1: Dus jij moet daar al een beetje mee bezig zijn, zeg maar.
0: We zijn er al mee bezig. Kijk, het aanbod, dat komt er. En we moeten nu intekenen, zodat de groothandel weet hoeveel die je moet kopen en hoeveel die moet distribueren aan alle winkels. Dus we zijn er al mee bezig. We lopen wat dat betreft altijd even een paar weken voor op de juiste data.
1: En weet je misschien of er nog Westlandse brouwers komen met een nieuw bokbiertje? Heb je misschien iets opgevangen in de wandelgangen?
0: In de wandelgang heb ik daar nog niets over gehoord. Want de jongens van Zwol zijn natuurlijk heel erg druk met hun eigen brouwen gebeuren in Monster op het Kerkplein. Dus,
1: die zweten wat af op dit moment. Dat heb ik ook wel gezien. Hè?
0: Ja, nee, de jongens zijn goed bezig. Dus ze hebben misschien iets anders aan hun hoofd. Maar ongetwijfeld zal er wel weer een bokbier komen uit het Westland.
1: Nou, voorlopig gaan we dit weekend nog even lekker van zo'n sangriaatje genieten. En de bokbieren die komen vanzelf wel aan de beurt op de vrijdagmiddag. Hè?
0: Ongetwijfeld.
1: Aad, hartstikke bedankt.
0: Heel Erik, goed weekend.
1: Fijn weekend. Hoi.

vrijdagmiddag bij. Geen Queen Memorial Nights hier bij de WOS, maar Queen Memorial Afternoons. Die Queen Memorial Nights die waren altijd in Poeldijk natuurlijk, in De Luifel, maar dat bestaat niet meer. Er zit trouwens een nieuw café hè, in Poeldijk. Misschien gaan ze daar wel weer Queen Memorial Evenings organiseren. Wie zal het zeggen? Misschien wel een tip, want dat zeker vol. Eens even kijken. Kensington, ja, die kunnen het nog wel even volmaken.

0: de lekkere stapavond, de Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen en de dansende, stampende hits van vandaag. BOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Openbaar Ministerie heeft 16 maanden cel geëist tegen de man die in februari een 23-jarige hardloopster aanreed in Schravenzande. De automobilist reed daarna door. Volgens justitie reed hij roekeloos, ook is een rijverbod van 3 jaar geëist. De vrouw liep op een afgesloten rijstrook van de Nieuwe Laan toen ze van achteren werd geraakt. Ze liep onder meer breuken in haar halswervels en ribben op. De rechtbank doet op 28 augustus uitspraak. In de populiere straat in Schravenzande is vanmiddag een zware tak op een rijdende auto gevallen. De bestuurder raakte niet gewond. De auto liep wel flinke schade op. Onder meer het dak, meerdere ruiten en een zijspiegel raakten beschadigd. De tak is daarna opgeruimd en versnipperd. Burgemeester Bouke Arends en FVD-fractievoorzitter Jasper van der Voort blijven het oneens over het gebruik van het woord omvolking in de Westlandse gemeenteraad. Arends nam Van der Voort op 8 juli het woord nadat hij de term meerdere keren had gebruikt. Volgens Arends is de term in de context waarin Van der Voort hem gebruikt racistisch en discriminerend. Van der Voort bestrijdt dat en zegt niet te geloven dat de bevolking doelbewust wordt vervangen door migranten. Beide partijen blijven daarmee tegenover elkaar staan. Dan nog het weer. Het was vandaag een best warme dag met een gevoelstemperatuur van zo'n 31 graden. En ook vannacht zal het zeker niet koud aanvoelen, want dan koelt het af naar zo'n 20 graden.

0: Vanaf morgen wordt het weer wat minder weer. Dan zelfs kans op regen en een temperatuur van zo'n 24 graden. Dus check morgenochtend vooral nog even of je je korte broek aan moet doen of dat je een paraplu mee naar buiten moet nemen. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

En weg zijn ze vertrokken. Het Wilde Weekendkwartier. Natuurlijk, aan de muziek kon je het horen. Het is 5:30 geweest in het programma, zoals zo weekend. Ja, daar kom je eigenlijk allemaal aan bod. We hebben de grootste hits gehad in het eerste uurtje. De Dance Classic, zo hier en daar een Nederlandse meezinger. En ja, die schuurfeesten, ja, die waren vroeger natuurlijk mateloos populair. En op die schuurfeesten, daar ging je er uit je dak op. Ja, soms wel harde muziek. En ja, dat knallen we op de vrijdagmiddag na 5:30 altijd even door de Westlandse eter. Eerste was natuurlijk die klassieke verrekening van Black Sabbath. Je hoorde Paranoid. En de volgende, nou ja, die heeft geen aankondiging nodig.

Eigenlijk een beetje heavy metal gebeuren. Ja, we trapten af met Black Sabbath. Ja, dat waren toch eigenlijk een beetje de grondleggers. En deze lieden, Iron Maiden, die hebben er toch ook heel wat op hun naam staan. En dit was afkomstig van het album The Seventh Son, of The Seventh Son in 1988. Jawel. En zo heette die gewoon maar even tussen de lippen door. En daarvoor die klassieker uit 75 voor rekening van Status Quo. Welke Westlander is er niet uit zijn bol gegaan? Op inderdaad Roll Over Lay Down. Hier is Life Out.

De mannen van Bluff op dit moment natuurlijk heel druk met de Vreemde Wegen Tour. 1 augustus, ja, overal zijn ze wel ergens te vinden. Volgend weekend bijvoorbeeld in het Openluchttheater in Herne. En op het Hunterpop in Ulft dan weer een dagje later. En dat is eigenlijk wat allemaal een soort van training voor natuurlijk de grote shows die ze gaan geven in het najaar in Ahoy Rotterdam, tezamen met de Bluffvrienden. Ja, dat moet ook allemaal heel spectaculair worden. Je hoorde ze even voorbij komen inderdaad met dit.

En de laatste vocale alweer vanuit het World Horti Center hier in Naaldwijk natuurlijk. Onze WOS-uitzending zo weekend. Hij zit er alweer op de tweede vanuit deze nieuwe studio. Ja, je kan gerust komen kijken, want we hebben binnenkort ook een open dag in september. Daar hoor je binnenkort wel meer over. We gaan trouwens ook op locatie. Hè. Je kan ons ook allemaal tegenkomen op de Braderie in Naaldwijk. Want 28 augustus, zo weekend, live vanaf de Braderie. Rembrandtplein of zoiets dergelijks moeten we ergens staan. Maar goed, je komt ons ongetwijfeld dan tegen. Ik heb Muse voor je opgezocht. Ze maken het vol tot aan de klok van de 6 uur. En dat doen ze met Uprising. Ik wens je een heel fijn weekend. En hopelijk de volgende week. Hoi!

0: D-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht

0: daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui, 's middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om-en-omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Openbaar Ministerie heeft 16 maanden cel geëist tegen de man die in februari een 23-jarige hardloopster aanreed in Schravenzande. De automobilist reed daarna door. Volgens justitie reed hij roekeloos, ook is een rijverbod van 3 jaar geëist. De vrouw liep op een afgesloten rijstrook van de Nieuwe Laan toen ze van achteren werd geraakt. Ze liep onder meer breuken in haar halswervels en ribben op. De rechtbank doet op 28 augustus uitspraak. In de Populierenstraat in Schravenzande is vanmiddag een zware tak op een rijdende auto gevallen. De bestuurder raakte niet gewond. De auto liep wel flinke schade op. Onder meer het dak, meerdere ruiten en een zijspiegel raakten beschadigd. De tak is daarna opgeruimd.

0: ruimt en versnippert. Burgemeester Bouke Arends en FVD-fractievoorzitter Jasper van der Voort blijven het oneens over het gebruik van het woord omvolking in de Westlandse gemeenteraad. Arends nam van der Voort op 8 juli het woord nadat hij de term meerdere keren had gebruikt. Volgens Arends is de term in de context waarin van der Voort hem gebruikt racistisch en discriminerend. Van der Voort bestrijdt dat en zegt niet te geloven dat de bevolking doelbewust wordt vervangen door migranten. Beide partijen blijven daarmee tegenover elkaar staan. Dan nog het weer. Het was vandaag een best warme dag met een gevoelstemperatuur van zo'n 31 graden. En ook vannacht zal het zeker niet koud aanvoelen, want dan koelt het af naar zo'n 20 graden. Vanaf morgen wordt het weer wat minder weer, dan zelfs kans op regen en een temperatuur van zo'n 24 graden. Dus check morgenochtend vooral nog even of je je korte broek aan moet doen of dat je een paraplu mee naar buiten moet nemen. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 22 augustus organiseren de ondernemers van Schavenzanden een gezellige zomermarkt in het centrum van Schavenzanden. Op het Marktplein, Graaf Willem II-plein en in de Lange Straat kun je heerlijk shoppen bij de vele kraampjes. Op zaterdagavond 22 augustus vindt het Hoeks muziekspektakel plaats in Hoek van Holland. Het programma begint met Rotterdam aan Zee, gevolgd door optredens van vier koren en diverse artiesten. Remco de Waard sluit de avond af met een afterparty. De jaarlijkse feestweek in Naaldwijk, de Westlandreunie, is dit jaar van dinsdag 25 tot en met zondag 30 augustus. Naaldwijk wordt omgetoverd tot een levendig festijn met een grote braderie, kermis, kinderactiviteiten, muziek en vooral veel gezelligheid. In Cinema Koningshof in Maassluis is op woensdag 26 augustus de film Spa Weekend te zien. Drie vriendinnen gaan op een luxe spa weekend. Wanneer hun chaotische vriendin Mel ook onverwachts verschijnt, verandert de ontspanning in chaos en hilariteit.
1: Meer agenda tips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarmee werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken.

0: Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
1: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
0: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder.

0: Eens lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch.
1: WOS Lunch.
0: Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Openbaar Ministerie heeft 16 maanden cel geëist tegen de man die in februari een 23-jarige hardloopster aanreed in Schravenzande. De automobilist reed daarna door. Volgens justitie reed hij roekeloos, ook is een rijverbod van 3 jaar geëist. De vrouw liep op een afgesloten rijstrook van de Nieuwe Laan toen ze van achteren werd geraakt. Ze liep onder meer breuken in haar halswervels en ribben op. De rechtbank doet op 28 augustus uitspraak. In de populiere straat in Schravenzande is vanmiddag een zware tak op een rijdende auto gevallen. De bestuurder raakte niet gewond. De auto liep wel flinke schade op. Onder meer het dak, meerdere ruiten en een zijspiegel raakten beschadigd. De tak is daarna opgeruimd en versnipperd. Burgemeester Bouke Arends en FVD-fractievoorzitter Jasper van der Voort blijven het oneens over het gebruik van het woord omvolking in de Westlandse gemeenteraad. Arends nam van der Voort op 8 juli het woord nadat hij de term meerdere keren had gebruikt. Volgens Arends is de term in de context waarin van der Voort hem gebruikt racistisch en discriminerend. Van der Voort bestrijdt dat en zegt niet te geloven dat de bevolking doelbewust wordt vervangen door migranten. Beide partijen blijven daarmee tegenover elkaar staan. Dan nog het weer. Het was vandaag een best warme dag met een gevoelstemperatuur van zo'n 31 graden. En ook vannacht zal het zeker niet koud aanvoelen, want dan koelt het af naar zo'n 20 graden. Vanaf morgen wordt het weer wat minder weer, dan zelfs kans op regen en een temperatuur van zo'n 24 graden. Dus check morgenochtend vooral nog even of je je korte broek aan moet doen of dat je een paraplu mee naar buiten moet nemen. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de school weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, alsof ze het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon neem die s'avonds naar boete deuren.
2: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou, ik mag wel zeggen, dat is wennen, zeg. Het ruikt hier nog helemaal nieuw. Echt waar, behalve ikzelf ruik niet nieuw, maar dat is een heel ander verhaal. Welkom, aflevering 822 van Stage. En nu weer gewoon gepresenteerd. Ja, ik was een paar weken was ik niet aanwezig in verband met de giga-verhuizing van dit Alaarse station. Maar we zitten nu op een nieuwe plek en ik heb er helemaal zin in. Ik ben al een beetje gespannen, want ja, het is allemaal nieuw en werkt allemaal net even iets anders dan ik wil. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan ervoor. We openen met Aztec Camera en Somewhere in My Heart. En dit is die hele fijne van Anita Garbo. Daar had ik al de hele dag zin in om te draaien. En ik had zoiets van, ik ga het doen ook. Ja hoor, kan mij het voor puntje, puntje, puntje, puntje. Anita Garbo dus en haar Miracles. Ja,

0: cadeautje. Een cadeautje voor
1: later in het programma.
0: Ja, wat ik al zei. Het is allemaal even, net even anders dan anders. Alleen maar leerzaam. Come on, Phil de Noyes van Slate. Daarvoor duurde Anita Garbo en haar Miracles. Leuk dat je erbij bent. Het is bijna 8:15. Dit is Stage aflevering 822. Het programma voor, door en met muzikanten. En dat hebben we dus deze week nog niet. Want het is nog volop vakantie. En dat betekent dat we zometeen wat herhalingen hebben van leuke sets. En dat komt zeker in orde. Dat ga je zometeen horen.
2: Stage. Het programma voor, door en met muzikanten.

na het geweld van Anita Garbo en Slate. Memories bring back your... Even een klein rustpuntje in de vorm van Maroon 5 en de Memories. Maar die rust die duurt niet lang hoor. Want ik kreeg van de week een waanzinnig lekker stukje muziek toegestuurd. Ja, zeker. Van een dame met de naam Melissa. En ze zingt een waanzinnig nummer van Mother Spiders. Dat heet Fire. Geniet ervan.

0: goed vriend. Little Bit of Love, Tom Grennan. Op je radio, hier in Stage, aflevering 822. Programma voor, door en met muzikanten. Ik zei het al, dit zijn de zomersafleveringen van dit moment. Omdat dood tegen... het is vakantie, hè? Zo heet dat. Jazeker. Ja, dat betekent dus dat ik... sorry. Dat ik wat akoestische sets ga draaien. En natuurlijk wat elektrische sets. En de eerste akoestische set die komt van 11 november 2022. En toen had ik hier Loekie op bezoek. En Loekie zingt een aantal nummers. Waaronder Be Quiet en Mistake. En dat hoor je natuurlijk allemaal in Stage.
1: Stage.

Dat is wel heel erg lekker dit hoor. Van Loekie uit november 2022, de 11e om precies te zijn. En ze zongen Be Quiet voor je en Mistake. Het is in de mannen van The Cure en Friday. I'm in love.

0: Ik vind het nog steeds een heerlijke plaat, deze van The Cure. En Friday, I'm in love. Jazeker. 7:30 zit. En mocht je het ingezaagd hebben, WS Radio met Stage. Nog tot 10:00 vanavond met sets in de herhaling. En we gaan nu een elektrische set draaien. Van 24 maart 2023 had ik hier op bezoek Trickwire. Dat was hier. Met in onze oude studio, maar dat begrijp je wel intussen. Trickwire. En ze spelen voor jou Mr. Brightside, Blinded Lights. En Not an Addict. En dat natuurlijk hier bij de WOS.
1: Het adres om als muzikant op de radio te komen is stage@wos.nl.

Wat een fijne band is dit. Truckwire is radio 24 maart 2023. En je hoorde van Mr. Brightside, Blinded Lights en Not an Addict. En we gaan verder maar met deze van Kensington. Lijkt mij wel aardig. Nee, dat is Kensington niet. Oké, ook goed.

De Bouwstra en Magnetic. Ja. Maar ik wil je aandacht even vestigen op het volgende. Kreeg van de week, of nou niet van de week, pas geleden kreeg ik een hele leuke plaat toegezonden. En dat is een plaat van een hele nieuwe band. Althans, ik ken ze nog niet, maar nu dus wel. The Sound Babies en Rhythm of Love. En die wil ik een keer de studio in hebben, hoor. Jazeker.

Ik vind dit een waanzinnig lekker nummer, dames en heren thuis. Gewoon splinternieuw, hè? De Sound Babies en The Rhythm of Love. En ik ga zeker deze band uitnodigen een keer als ze wat meer muziekjes hebben. Want ze zijn al druk bezig aan het oefenen, hebben ze me verteld. En instuderen. En nou ja, je kent het wel, allemaal van die dingen waar je hoofdpijn van krijgt. Instuderen enzovoort enzovoort, dat was ook nooit mijn grote hobby. Maar met muziek is het allemaal een stuk leuker. Hey, we gaan alweer op weg naar 9 uur met Tina Turner. And What's Love Got To Do With It. Tot zometeen na 9 uur.

0: C-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

versie is ook van Hebelum. Hier heeft ze nog met haar versie van Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Natuurlijk samen met haar band Earth and Fire. Tweede uur alweer van Stage, aflevering 822. Rechtstreeks vanuit onze nieuwe studio. En je hebt het wel gemerkt, de andere kant van de radio. Het is allemaal een beetje wennen van meneer Visser, hoor. Maar goed, dat maakt niet uit. We komen er wel uit met z'n allen. Zometeen gaan we alweer luisteren naar een leuke nieuwe set. Nou, nieuwe set, een oude set, maar dan in de herhaling. En dat doen we na de volgende mededeling. En een nieuwe plaat, een leuke van Neil Horan en de Dinner Party. Stage!

zicht naar buiten toe. Dus ja, ik zie het ook steeds donkerder worden. Dus ja, dat komt wel, dat gaat wel mooi uit. Wat praat je nou toch weer onzin, Fischer? Goed, maakt niet uit. Zeg, Neil Horan hoorde je net en zijn dinnerparty. We gaan alweer op weg naar de nieuwe, niet de nieuwe, maar een volgende set in de herhaling. En dan heb ik het over een akoestische set. Want ja, dat doen we altijd natuurlijk in een vakantieperiode. Dan draaien we twee sets, een elektrische en een akoestische. En dan doen we in ieder uur doen we dat eigenlijk hetzelfde. Zoals nu dus in de tweede uur. Een akoestische set. En dat is de eerste set van dit jaar was dat. Namelijk 16 januari. Dat zal ik nooit meer vergeten, want de week daarvoor. Toen ging de uitzending niet door in verband met gladdigheid. Jazeker. Toen had meneer Visser zoiets van, nou, ik ga niet al gelijk naar de studio toe. Dat gaan we niet doen. Dus de tweede uitzending, die was gelijk raak. Want toen had ik op bezoek Lisanne van Nieuwkerk. Ja. En deze dame die zingt fantastisch, dat mogen duidelijk zijn. Dat heb je misschien nog, kan je dat misschien nog herinneren. En gelukkig hebben we de opname nog. Ja, je kent dat wel. En je gaat ervan horen, ook ik ben maar een mens. Bring Me Home en Storm.

gok hoe dat nummer heet. Ook ik ben maar een mens. Welkom bij de akoestische sessie. Dit is Bring Me Home, het nummer waar ik het net over had.

Dankjewel. Dat was Bring Me Home. En we gaan weer over naar het Nederlands. Dit is Storm.

0: van Nieuwkerk, dames en heren, thuis. Hier gewoon uit de Rio, uit de regio. En daarvan hoorde je ook Ik ben maar de mens, Bring me home en Storm. En dat was allemaal te horen 16 januari, jongsleden.
1: Stage, live on stage.
0: En we gaan verder met deze van XTC en de Senses Working Overtime.

0: Ja, lekker. XTC en de Senses Working Overtime. Jazeker. Tijd gaat wel hard, zeg. Als ik kijk op de klok, dan is het 9:55 alweer. En we zijn er weer toe aan de laatste set in de herhalingen voor deze zomersavond. 14 februari wou ik zeggen. Maar dat komt omdat ik ga een set draaien uit februari. Dan, nou ja, oké, ik ben blond, ik weet het. 14 augustus is het en het is best nog wel warm buiten. Gelukkig zitten wij in een airco gekoelde studio, dus dat is wel prettig. Maar goed, we gaan terug naar 26 februari, jongsleden. Toen had ik hier Helit op bezoek. Fantastische band ook. En daarvan ga je drie nummers horen. En wel House in France, Love Exchange en Goldmine, To His Heart. Jazeker.
1: Stage!

Voor alle nieuwe luisteraars, wij zijn Heylit. En het nummer dat we zojuist hebben gespeeld is een van onze allernieuwste nummers. Hij heet House in France. En de afgelopen tijd hebben we hartstikke leuke, veel

laatste nummer dat wij vanavond gaan spelen. Bedankt voor het luisteren en we hopen jullie bij een van onze live shows weer een keer te zien. Je kan ons vinden onder Hey Lit op Spotify.

0: Pardon, hij hakt er eens uit, zeg. Ha, dat was niet de bedoeling. Maar goed, dat maakt niet uit. Het was in ieder geval heel lid van 26 februari. Jongsleden, en daarvan hoorde je House in France, Love Exchange en The Goldmine to His Heart.
1: De grootte der aarde.
2: Of je favoriete band uit de regio live.
1: Je hoort.

is weer een prachtige cover gemaakt door Claire Blue Inc. Featuring Mark Jason Christopher. En daarvan hoorde je God Loves Only You. En die ken je misschien van Skunk en Nancy. En daarvoor natuurlijk die geweldige van Rainbow. En Since You've Been Gone hier bij de WWS op de 876.

Ach, ik vind het zo'n lieve plaat, hè. Ja, ik vind het zeker een lieve plaat. Kun je dus zeggen, Skef Special op je radio. En In Your Arms. En als ik echt de klok kijk, dan ja, nog te, denk ik nog te... Nou, hallo zeg. Ik denk dat er nog tijd is voor twee platen. Ik praat een beetje raar. Nou, dat kan gebeuren. Ja, ik heb nog twee platen voor je zometeen. Creedence Clearwater Revival. En het lijkt me wel lekker om eruit te gaan met I Put a Spell on You. En eerst maar de muziek van Nothing But Thieves en Overcome. En ja, dan moet ik wel even erbij zeggen van... Ik wilde vanavond nog wat meer nieuwe singles draaien... die ik de afgelopen weken heb toegestuurd gekregen. Maar daar is gewoon helemaal niets van terechtgekomen... door allerlei technische dingen. Van als je zat van, oh, wacht even, dat zat eerst links en nu rechts... en omgekeerd en ondersteboven. Maar goed, dat gaat de komende weken gaat dat helemaal goed komen. En wij gaan eruit... Wat ik al zei, zometeen met de Creedence Clearwater Revival en Nothing But Thieves. Ik wens jou een fijn weekend en maak er heel wat moois van wat mij betreft.

0: nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker. Van de zomer met de hits van de VOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de VOS.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits. De grootste hits van binnen en buiten de regio.
2: Thuis. In je regio.
3: VOS.

0: Kalfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde.

De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december

November 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand.

Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS.